Wies am wur de wund en din hort mocht zanne, zodat hij die hele kon. Vertal am wu gelijkgeltig du totdat go dat best, en wu schwind die no dat bezet en anbestendet je trakker wordt. Vertal am wu de leif voor die zelst die anjereich te andere mocht. Wu dat laadjet ek die lakke deed anaprechtig te zanne, wu stelt het die en andere beschummelt. Wanneer du die zelfs zo te arm uitschedden worst, dan worst du immer wat te arm te zeien hebben. Door wordt nus zennen dat du van arm versterken worst, zelig zijn zonen die zo met God en je bed reden kennen. Alle Christen zullen zo'n verwantschaft met God hebben. Wanneer God alles weet, am je veld dat, wanneer we am alles vertalen, wat op ons hoort mocht zennen. Nu Jacobus dat vierde kapitel de vijfde en zesde vers. Oder meen je dat de schrift am zand zegt, de juist die in ons woont, is begierig, bet afganst? Ober, hij heeft de gratere genood. Daarom zegt hij, God stalt zich de stalte jegen aan, ober de demietje heeft hij genood. En den vierde vers in dit kapitel redt Jacobus van woe vriendschaft met de welt, vriendschaft jegen God is.

In dat vierde kapitel, de elfde en twaalfde vers. Breder, doet niet ene jij in dem andere reden. Wanneer jij in zijn broeder reed, oder zijn broeder rechter deed, reed hij jij in dat je zaats en deed dat je zaats rechter. Ober wanneer dat je zaats rechter deed, dan helst u dat je zaats niet, ober besten rechter en er steed. Door is één je zaatsjever, die raden kon ook vernichten kon. Wer bist du? Dat du dien noberrechst. Wanneer jij een mens reden, dan stel wie aan sfeer dat wie beter zijn als hij is, en dat wie meer weten als hij weet. Wie kennen niet aan de mens zijn horten en checken? Wie weten ook niet al die verhältnisse die door met verbonden zijn? Bloos God kan dat weten. Dat zijn twee zarte mensen die zo'n donen, en zich en God zijn steed stalen. Eerstens is door de mens die niet bekeerd is. Hij neemt God zijn radung niet aan. Hij zegt daarmee dat hij beter en meer weet als God weet. Hij heeft God ontzien gezet en heeft zichzelf en God zijn steed en ingesteld. Dat wordt hem over niet gelingen. Dan God is de rechter. Is dat wat du je doen hast? Dan hier dat nu op en neem leven dem Heer zijn weg. Dan is er ook de andere mens die zich als een rechter even andere stelt. Hij wordt zichzelf niet rechter, maar hij wel alle andere rechten. Paulus redt van dat avondmaal in 1 Korinther, dat 11e kapitel, en zegt door dat Christus zichzelf rechten zullen en dan dat avondmaal nemen. Maar wanneer we onszelf rechten worden, zegt hij, wordt ons niet gerecht worden. Door is plus één gezaatsgever en hij alleen kan een mens raden en hij kan ook vernichten. Want wie zeggen wel wat recht is en wat aanrecht is, dan moet wie zeggen zijn dat wie God zijn woord reden en niet aan zijn ene gedanken of de gedanken van een andere mens. God zijn woord en God zijn woord alleen is de waarheid. Nu de 13e met 17e vers. Hark, je de Jezaja, vandaag of de morgen waar we in deze stad en dan gaan en waar door een jaar je schaaf drieven en waar je wens schreeuwen, want je gaat niet weten wat je leven maar je brengen wordt, dan je bent zo als een danst, dat voor een stoot door is en dan verschwingt. En er steht dort, zal je zeggen, wanneer de Heer wil, dan waar we leven en dit oder jaren doen. Ober nu poch je junt en junt prole, al zo'n poche is bees. Daarom, wer weet goede te doen en dit er ober nicht, voor dem is dat ne zinde. Mensen maken veel plannen, Christen doen dat ook. En dan komt er wat tussen en we kennen dat niet doen. Veel mensen er gedanken zijn bloos op de irdische zaken gezet. Die denken niet aan wat er plannen met de eeuwigheid te doen hebben. Ze willen je schaaf drieven en geld maken. Plannen maken is niet aanrecht, maar we kennen God niet van zo'n plannen uitsluiten. Zonen die dem Herr Jezus als er heiland aangenomen ha, zullen voor God zijn eer leven en arm verheerlijken en alles wat ze doen. Paulus maakt het zeer duidelijk in Kolosser 3, 16 en 17. Laat Christus zijn woord rijkelijk in junt wonen en alle waarheid en beleert en vermoont junt onderenander met psalmen en jeugdige gezang en zingt met genood en junne harte tot God. En wat emmer je doen of een woord of een werk, doet aan dem Herr Jezus zijn nomen en dankt God dem Vader derig aan. God weet hoe onze plannen anderen aangeriepen worden. Dat is waarom we zeggen moeten zijn dat we onze plannen met God derig reden, zodat we alles nog zien willen doen kennen en aan door derig eren. Rijmen 14, 7 en 8 zegt dit, dan China leeft voor zichzelf, en China stoft voor zichzelf. Wies wann we leven, leven we voor dem Heer, en wann we sterven, sterven we voor dem Heer. Daarom, of we leven of sterven, je hier we dem Heer. Voor zelfs leven is zeer leeg te doen, dat is een natuurlijke zaak. Dat is zoals de oude natuur dat wil hebben. Maar dat brengt niet God zijn zegen, en brengt ook niet de vrede tot een mens. In 2 Korinther 5, 14 en 15 staat dat geschreven, dan Christus zijn leven dwingt ons
en rekne dat wils ene voor alle mensen gestorven is, dan zijn alle gestorven. En hij sterf voor allem dat die leven niet meer voor zichzelf leven zullen, maar voor dem die voor aan gestorven en van dood opgestonden is. Wils wie niet weten wat die Marie brengen wordt, zullen we je troost zijn ons gans op dem Herr te verloten. Hij weet wat voor ons dat baaste is, en hoe hij ons zekerlijk num ziel brengen wil. Hij weet wat ons veelt. Mensen, zo God Christen, weten niet hoe lang er leven wordt zijn. Jacobus zegt dat ons leven zo als een dans is. Dat is hier vandaag, en morgen is dat verschwongen. Dat is waarom wij ons niet pochen zullen. Wie hat geen macht dat wij ons leven eine stund länger maken kunnen, als dat wat van God bestemd is. Irgendein mens zijn leven, of lang oder kort, is zo als een dans, als een droom, wann wir dort met de Ewigkeit vergelijken. Een leven dat ohne God geleefd wordt, is bankrot. Dat is een veelslag. Dat heeft geen wert, zo wit als dat de Ewigkeit anbelangt. Mensen prolen fokken aan hoeveel ze donen kennen en hoeveel ze je donen ha. Maar dat heeft geen wert, wann ze ihre Seel nicht versichert ha. Jezus zei dit in Markus 8, 36 en 37, dan wordt dat een mens nutzen, wann hij de ganze Welt gewendt, ob er aan dat wordt zijn Seel kaste, oder wat kan een mens en tusch geven voor zijn Seel? Doch zijn er zeer veel mensen die bloos voor deze Welt leven, en hat geen tijd voor dat wat ewig is. De Heer Jezus staat bij die deur en klappert aan. Bitte wasch du aan mijn en Lotte? Er zijn mensen die dag voor dag zinnen en niet weten dat ze gezindigd hebben. Dit meent niet dat wat ze doen en niet zind is. Dat meent leven dat ze haar nu mensen gehoord en haar zich niet met God zijn woord bekend gemaakt. Mensen haar dat op zichzelf genomen wat zind is en wat niet zind is. Maar dat wordt niets anders. God is de rechter en alle worden een dag ver aan stonden moeten en een rekening geven van haar leven. Jacobus schrijft hier over dat zonen die weten goden te doen en doen dat over niet, verdienen is dat zin. Wat we behouden moeten, is dat zin is niet bloos deze dingen doen. Zin is dat we niet zo gereicht zijn als God is. Zin is dat we dat niet kunnen voortbrengen, dat ons veel nog God zijn moed te komen. Dat is wat Paulus meent, wanneer hij dit in Rijmer 3, 23 schrift, wils alle man heeft gezindigd en zijn kort gekomen aan God zijn heerlijkheid. Also, hoe kan dit terecht gesteld worden? Nou, Paulus geeft ons de antwoord en de vraag die dit nog vallen, Rijmer 3, 24, 26. En zijn ohne verdienst gereicht gemaakt door God zijn genood, door de raden die in Christus Jezus is, dem God aangesteld heeft als een genodestool, door den geloven en Jezus zijn bloed, voor een bewijs van zijn gerechtigheid en dem dat hij de zin van verheer had en zijn geduld voorbijgonnen loten, en voor een bewijs van zijn gerechtigheid en deze tijd, dat hij gerecht zal zijn en ook dem gerecht maken, die aan Jezus geleefd. Dat zijn eenvoudige woorden. Mijn vriend, wanneer wij aan Jezus alleen voor onze redding leven, dan wordt God onze zinde alle vergeven en wordt ons gerecht maken. Dat wordt dan alles in ordening brengen, zodat wij gerecht kunnen voor God stonen. Nu vraag ik die, is dat in dien leven passiert? Dat kanst du ervaren, wanneer du dien geloven aan dem Herr Jezus stalen worst. Mocht dem Herr zijn zegen op jun zennen.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Al microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstunde program Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Op deze eerd as veel lieden, dus aan veel troon, op een dag in hemel worden de kleine tronen zannen. Die has je hart naar de evangelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankzij voor van deel harten. Dit radioprogram is ongesteld van de Sommerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba, en ook van de Bartola Mennonietengemeinde dichtbij Warman, Saskatchewan. En ook van Junt aus Tauharkia. Onze adres is de Evangelische Boodschap, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal de Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, waar je kan program harken ook online geven, is gospelmessageradio.com. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phonenummer, waar je kan ons contacten wanneer je vragen hebt, of worden deze boodschappen ieder week wel geschikt, direct in WhatsApp-groep, dat phonenummer is 306-230-7807. Dat is een knoddische phonenummer. Nog eenmaal, 306-230-7807. En al deze boodschappen zijn ook te vinden op YouTube, op ons website. Wanneer je wat hast je mist, go hier en terug, doet subscriben en aan jeder weer kan je harken en zijn wat God wilt je zijn. Dankjewel waren voor harken, dankjewel voor jullie ondersteuning, dankjewel voor beden. Ik wens die God te zegen nächste week, wieder de tweede poort, wo stalig mij den hemel veel. Gottes zegen voor die.

Vandaar wil we ons vader twee korte gelijknissen aan zijn. Dit zijn de laatste wat met hem himmelrijk te doen hebben. En im eerste gelijknis vandaar verlegt Jezus God zijn rijk met een fashionaat. Bestemd zijn niet veel van ons mensen die met fashion erleven mogen. Want wie fashion is dat meestens bloos, wil ons dat schijn jeet, oder wil we hem twijfelmal mochten fashbroden hebben. Dann go wie derchweich mit einer Angelfäsche und nicht mit einem Naht. Wann wie von der Wort uit dem Alldach mit dem Himmelrecht verglichen wurde, wurd wie bestimmt nicht ein Fäschernaht aus Bichverbrücke nicht so. Und soll dort aber nicht verwundern, dort der Haar dit Lignis vom Fäschnaht brücke deit. So als ich mal ein Staut träg seht, wäre die meiste Menschen in Galiläa, wo Jesus diese Lignisse verteilt, Fäscher. Die meeste van Jezus zijn 12 jünger, wir ook fascher. Dan wird dat ook ganz normal verarm, zo'n Beispiel te brokken. Onze vandaagse twee Gelijkenissen fingen wir aan Matthäus Kapitel 13 en de Vers 47 bis 52. Wir willen nu aber eerst een Leid van deze Sänger horchen en dan den Schriftaufschnitt uit Matthäus Kapitel 13 van Vers 47 bis Vers 52 lesen.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen, en a brood van Sleven Vindel is uit Lukas 19:8-9, wo dat zegt. Dan stond ze kees op en zei tem haarn. Haar, tjekje mo, ek wo de half van mijn goud te ome geven, en wan ek eriend wem wat aardig afgegoen heb, dat wo ek feiermol so veel terug tolen. En Jezus zei te am, Vindel haf God zich die met familie taub aangenomen, wilst du ook Abraham zien zijn best. De tijd weer zeer boos zich verraand en de haar staat op te afschut nemen. Hij kan niet langer blijven, hij is op een wacht in Gethsemane en Golgotha. Zacchaeus staat aan bij de deur begeleiden en ze stonen taub op een stoop en vertalen. Van wat reden ze? Wie kan den taxcollector kloor hier en zijn? Haar, check je mal, ik wil de half van mijn goud te ome geven en wanneer ik irgendwem wat aardrecht afgegonen heb, dat wil ik feiermal zo veel terug tun. Zond had hij nog niemals eier gedaan. Wat weer met hem passiert? Wat weer geworden dat zijn aanstelling nu zo geändert had? Wel wil mal zijn als hij werkelijk wat doen wat hij zegt. Bewacht mal. Wat zegt Jezus? Vandaar heeft God zich die met familie taub aangenomen, wilst du ook Abraham zien zijn best. De mensen rondom zeiden einer tem anderen. Wem meint hij door met? Wie zijn Abraham zijn nakomen, ob er des taxcollector is ook Abraham zijn zijn? God heeft hem met familie taub aangenomen? Zacchaeus heeft zich bekeerd? Dat waar we zijn moeten even dort geleven. Wanneer de mensen nog niet voet geleefden, dat in Zacchaeus zijn huis een ändernis passiert weer, ze würden op een bult uitvingen dat het werkelijk zou weer. Voest de nächsten dag, wie hij al op een weg zonne te vingen, dat hij te veel tax geschnald had en aandoor durch het leven schwor gemerkt had. Op jeder steed, neemt hij zijn tasch uit de fop en betoelt zijn schuld. Bovenop, in jeder steed, deed hij ganz deemotig afprachern en om verjevenis vreun, dat hij jen aan zo godhartig gewaast weer. Am weer het leid dat hij aan zo behandeld had. De noorecht dat Zacchaeus allem, die hij aardrecht taxgeld afgegonen had, terugtolen deed, wie een gans Jericho dat geratste nies. Dat wordt alle wein bekend gemerkt, dat wordt van weinig zest wat gereed. Dat merkt van jou ook nog de nieuwigheden, wanneer wer verziekt voor zijn vergonenheid terugtolen te merken. Mensen merken dat wanneer een persoon aanvangt brief te schrijven om nog vergevenis vreun, oder Besuch merken, zum Dinge recht merken und Schuld betonen. Wenn du wem sitzt so ein Zacchaeus-Wandel gehen, dann weißt du auch, dass die Person in sein Hort und Haus der Radung erfahren hat. So ein Zacchaeus-Wandel gehen ist nicht leicht. Ein Dichter hat recht gesagt, dass er schreibt, wenn der Weg auch mag schwor sein, ganz sicher kommt noch her der Friede. Dort ist der einzige Weg, wo wir den Feind seinen Anfall durchbringen können, so dass er uns diese Dinge nicht immer weiter verschmieden kann. Dort ist der einzige Weg, wo wir den Feind loswerden können. Bloß dann, wenn wir erst die rechte Dinge, die wir getan haben, abgenehmt haben, können wir ein neues Leben, wo zu Gott seine Ehe erst anfangen. Die Wahrheit ist, wenn Jesus in den Hort nennt, dann passieren Ändernissen. Je wollt je ändern müssen.

Nun dat vierde Kapitel der achte und twaalfde Vers. Brüder, doet nicht einer jegen dem andere rede. Wann wer jegen sin Bruder red, oder sin Bruder rechte deed, red he jegen dat je Satz, en deed dat je Satz rechte. Aber wann du dat je Satz rechte deest, dann hältst du dat je Satz nicht, aber besten rechte einer steed. Doa es ein je Satzgeber, der rade kon ook vernichten kon. Wer bist du? Dat du din nober rechst. Wann wir jegen een mens rede, dan stal wie ans ver, dat wie beter zijn, als hij is, en dat wie meer weten, als hij weet. Wie kennen nicht an dem mens zijn horten en checken? Wie weten ook nicht al die verhältnisse, die door met verbonden zijn? Bloos God kon dat weten. Dat zijn twee soorten mensen, die zo'n donen, en zich en God zijn steeds stalen. Eerstens, is door die mens, die nicht bekeerd is. Hij neemt God zijn radung nicht aan. Hij zegt daarmee dat hij beter en meer weet als God weet. Hij heeft God ons zijn gezet en heeft zichzelf en God zijn steed en ingesteld. Dat wordt hem over niet gelingen. Dan God is de rechter. Is dat wat du je doen hast? Dan hier dat nu op en neem leven dem Heer zijn weg. Dan is er ook de andere mens die zich als een rechter even andere stelt. Hij wordt zichzelf niet rechter, maar hij wil alle andere rechten. Paulus redt van dat avondmaal in 1 Korinther, dat 11e Kapitel, en zegt door dat Christus zichzelf rechten zullen en dan dat avondmaal nemen. Maar wanneer wir ons zelfs rechten worden, zegt hij, wordt ons niet gerecht worden. Door is plus één gezaadsgever en hij alleen kan een mens raden en hij kan ook vernichten. Wanneer wir zeggen wel wat recht is, en wat aanrecht is, dan moet we zeker zijn dat we God zijn woord reden en niet aan zijn eigen gedanken of de gedanken van een andere mens. God zijn woord en God zijn woord alleen is de waarheid. Nu de 13e en 17e vers. Hark, je de Jesaja, vandaag of de morgen waar we in deze stad en dan gaan en worden door een jaar je schaaf drieven en worden je wens schreeuwen. Wann je gar nicht weten wat jun leven maar je brengen wordt, dan je zendt zo als een danst, dat voor een stoot door is en dan verschwingt. En er steht dort, zul je zeggen, wann de Herr wel, dan wo we leven en dit oder jan tonen. Ober nu poch je junt en jun prole, al zo'n poche as bees. Daarom, wer weet gode te donen en dat er ober nicht, voor dem is dort ne zind. Mensen maken veel plannen, Christen doen dat ook. En dan komt er wat tussen en we kennen dat niet doen. Veel mensen er gedanken zijn bloos op de eerdische zaken gezet. Die denken niet aan wat er plannen met de eeuwigheid te doen hebben. Ze willen je schaaf drieven en geld maken. Plannen maken is niet aanrecht, maar we kennen God niet van zo'n plannen uitsluiten. Zo'n die dem Heer Jezus als er heiland aangenomen haar. Zelen voor God zijn eer leven en aan verheerlijken en alles wat ze doen. Paulus maakt het zeer duidelijk in Colosse 3, 16 en 17. Laat Christus zijn woord rijkelijk in jund wonen en alle waarheid en beleert en vermoont jund onder andere met psalmen en juistelijke gezang en zingt met genood en jund harten tot God. En wat emmer je doen of een woord of een woord, dood aan dem Herr Jezus zijn nomen en dankt God dem Vader derich aan. God weet hoe onze plannen andere aangeriepen worden. Dat is waarom we zeggen moeten zijn dat we onze plannen met God derich reden, zodat we alles nog zien willen doen kennen en aan door derich eren. Rijmen 14, 7 en 8 zegt dit, dan keiner leeft voor zichzelf en keiner sterft voor zichzelf. Bis wann wir leven, leven wir für dem Herr, und wann wir sterven, sterven wir für dem Herr. Darum, ob wir leven oder sterven, je hier wie dem Herr. Für selbst leven is sehr leicht te doen, dat is ne natürliche Sache. Dat is so als die oude Natur dat wel hebben. Aber dat bringt nicht Gott sein Segen, und bringt ook nicht de Fried to een Mensch. In 2. Korinther 5, 14 en 15, steht dat geschreven, dan Christus zijn leven dwingt ons
en rekne dat wils eina voor alle mensen gestorven is, dan zijn alle gestorven. En hij sterft voor allem dat die leven niet meer voor zichzelf leven zullen, maar voor dem die voor aan gestorven en van dood opgestonden is. Wils wie niet weten wat die Marie brengen wordt, zullen we je troost zijn ons gans op dem Herr te verloten. Hij weet wat voor ons dat beste is, en hoe hij ons zekerlijk num ziel brengen wil. Hij weet wat ons veelt. Mensen, zo God Christen, weten niet hoe lang er leven wordt zijn. Jacobus zegt dat ons leven zo als een dans is. Dat is hier vandaag, en morgen is dat verschwungen. Dat is waarom wij ons niet pochen zullen. Wie had geen macht dat wij ons leven eine stund länger maken kennen, als dat wat van God bestemd is. Irgendein mens zijn leven, of lang oder kort, is zo als een dans, als een droom, wanneer wij dat met de eeuwigheid vergelijken. Een leven dat ohne God geleefd wordt, is bankrut. Dat is een veelslag. Dat heeft geen wert, zowit als dat de eeuwigheid aanbelangt. Mensen prolen vaken aan hoeveel ze donen kennen en hoeveel ze je donen hebben. Maar dat heeft geen wert, wanneer ze ihre ziel niet verzekerd hebben. Jezus zei dit in Markus 8, 36 en 37, dan wat wordt dat een mens nutzen, wanneer hij de ganze welt gewendt, ob aan dat wordt zijn ziel kosten, oder wat kan een mens een tuus geven voor zijn ziel? Doch zijn er zeer veel mensen die bloos voor deze welt leven, en haar geen tijd voor dat wat eeuwig is. De Heer Jezus staat bij die deur en klappert aan. Bitte wirst du am nennen, Lotte? Da sind Menschen, die Tag für Tag sinnen und nicht wissen, dass sie gesündigt haben. Das meint nicht, dass was sie tun und nicht sind, es. Das meint lieber, dass sie haben nur Menschen gehorcht und haben sich nicht mit Gott sein Wort bekannt gemacht. Menschen haben dort auf sich selbst genommen, was sind es und was nicht sind es. Aber dort wird nichts ändern. Gott ist der Rechter. En alle worden een dag ver am stonden matten en een rekening geven van er leven. Jacobus schrift hier ober dat zonen die weten goede te doen en doen dat ober niet, verdienen als dat zind. Wat wie beholen matten, als dat zind is niet bloos deze dingen doen. Zind is dat wie niet zo gerecht zijn als God is. Zind is dat wie dat niet kunnen voortbrengen, dat ons veelt nog God zijn moed te komen. Dat is wat Paulus meent, wanneer hij dit in Rijma 3, 23 schrift, wils alle man haf je zindigd en zijn kortje komen aan God zijn heerlijkheid. Also, hoe kan dit traag gestald worden? Na Paulus geeft ons de antwoord en de vraag die dit nog valje, Rijma 3, 24, 26. En zijn ohne verdienst gerecht gemaakt door God, zijn genood, door de raden die in Christus Jezus is, die God aangesteld heeft als een genodestool, door den geloven en Jezus zijn bloed, voor een bewijs van zijn gerechtigheid en dem dat hij de zin van verheer had en zijn geduld voorbijgonnen loten, en voor een bewijs van zijn gerechtigheid en deze tijd, dat hij gerecht zal zijn en ook dem gerecht maken, die aan Jezus geleefd. Dat zijn eenvoudige woorden. Mijn vriend, wanneer wij aan Jezus alleen voor onze redding geleven, dan wordt God onze zinden alle vergeven en wordt ons gerecht maken. Dat wordt dan alles in ordening brengen, zodat wij gerecht kunnen voor God stonen. Nu vraag ik je, is dat in dien leven passiert? Dat kanst u ervaren, wann du den Glauben an dem Herr Jesus stahlen wirst. Möcht dem Herr sein Segen ab Jünzene.

0: mat 30 minuten.
1: Al microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstunt programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt meelig gemerkt door de Sayem Sai Gemeind uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongestalt van een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

0: De klok is zas met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Op deze eerd as veel lieden, dus aan veel troon, op een dag in hemel worden de kleine tronen zannen. Du hast je hart naar de evangelische boodschap radioprogram. Mijn noemen is Wes Heppner, dankzij voor van deel harten. Dit radioprogram is ongesteld van de Sommerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba, en ook van de Bartula Mennonietengemeinde die ik bij Warm in Saskatchewan. En ook van Junt aus Telharja. Onze adres is de Evangelische Boodschap, Box 1760, Warm in Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal de Gospel Message, Box 1760, Warm in Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, waar je kan program harken ook online geven, is gospelmessageradio.com. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phonenummer, waar je kan ons contacten wanneer je vragen hebt, of worden deze boodschappen jeder week wel geschickt, durch een WhatsApp-groep. Dat phonenummer is 306-230-7807. Dat is een knaldische phonenummer. Nog eenmaal, 306-230-7807. En al deze boodschappen zijn ook te vinden op YouTube, op ons website. Wanneer je wat hast je mist, go hier en terug, doet subscriben, en aan jeder weer kan je harken en zijn wat God wilt je zijn. Dankjewel voor het harken, dankjewel voor je ondersteuning, dankjewel voor beden. Ik wens die God te zeggen, nächste week, wieder de tweede poort, wo stal ik mij den hemel veel. Gottes zegen voor die.

Vandaar wil we ons varen twee korte gelijkenissen aanzijnen. Dit zijn de laatste wat met hem himmelrijk te doen hebben. En im eerste gelijkenis vandaar verlicht Jezus God zijn rijk met een fashionaat. Bestemd zijn niet vele van ons mensen die met fashion erleven mogen. Want wie fashion is dat meestens bloos, wil ons dat schijn jeet, oder wil we hem twijfelmal mochte fashbroden hebben. Dann go wie derchweich mit einer Angelfäsche und nicht mit einem Naht. Wann wie von der Wort uit dem Alldag mit dem Himmelrecht verglichen wurde, wird wie bestimmt nicht ein Fäschernaht aus Bichverbrücke nicht so. Und soll dort aber nicht verwundern, dort der Haar dit Lignis vom Fäschernaht brücke deit. So als ich mal ein Stout träg seht, wäre die meiste Menschen in Galiläa, wo Jesus diese Lignisse verteilt, Fäscher. De meeste van Jezus zijn 12 jinger, wie ook fascher. Dan wird het ganz normal verarm, zo'n bijspels te brokken. Onze vandaagse twee leeknisse fingen we aan Matthäus kapitel 13 en de vers 47 bij 52. We willen nu aber eerst een leid van deze zijn horchen en dan den schriftaufschnitt uit Matthäus kapitel 13 van vers 47 bei Vers 52 lesen.